0: Het is hier bijna de scharnier uitgehinkt.
1: Dat is gelend,
0: hoor. Hallo.